0: nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie Brits Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

verás.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

big city.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Hoor jezelf. MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Are you ready? Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek. En jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: FM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: Hoor jezelf.
1: MFM. Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt

0: de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Are you ready?
4: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Safety Show. Voor jezelf. MFM. MFM. Jouw nieuws, jouw muziek.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou? Zie je die

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: 4 nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edson Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
8: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
7: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

flatscreen kijken doet de geest slechts doden. Maar ik trek mijn eigen plan en ik zeg bedankt.

0: kwart over de rand van het uur.
1: De artiest van de mond.
0: In, op de rand van Brabant. Op de rand van Brabant.

Lieve Miranda. Hier een briefje van men, Sjaak, weet het niet? Ik kom hem al tegen in de winkel van Josse, weet je wel. Verleden week nog gaf ik u het laatste bulke groente dat ik eigenlijk nodig ga voor mijn soep. Och, ik heb toen maar gewoon tomatensoep gegeten. Het blik, ah, smaakte goed zat. Niet zo lekker als ergens gemakte groentesoep. Maar goed, ik gaf dat bulke groentes garen en al. Misschien weet je wel niet eens meer wie ik ben. Maar we komen elkaar zo dik tegen in de winkel. En ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen. Maar ja, ik zie uw garen. Ja, en ik ben immer niet zo'n broter. Zit toch bij mijn eigen, ik woog er eens een briefje aan. Eén keer in de week, vrijdagsovens, dan gok al het kaarten bij ons in het Brochiehuis. Lest wordt uw broer ongeschoven, een je Wim. Een goeie mens, maar wel een kooie rikker. Hij piekt er altijd in en als moord kan hij er soms zo gruwelijk neven doen. Maar goed, via hem kom ik aan uw adres. Zodoende kon ik deze briefje opsturen. Ja, zoals ik al schreef, ben ik niet zo'n butter. En als ik u tegenkom in de winkel, dan weet ik meestal niet goed wat ik moet zeggen. Pas hak het erover met onze Frits. Dat is mijn ouwe broer, misschien kent hem wel. Hij woont bij al in de stroot. In de huis met die blauwe verdeur en dat rauw hefke. Van kinds af aan dadelijk veel bij hem. En ik heb hem verteld dat ik hoe al zo graag zag. En hij rooide mij aan om maar eens een briefje te schrijven. Dus hè, zo gezegd, zo gedaan. Hij is trouwens verantwoordelijk voor de litteken bovenop mijn kop. Ja, toen ik jong was, toen ik al boer worden, net als onze foyer. Maar ja, wij waren met zessen thuis. 5 jong en 1 durske. En onze Hendrik, dat was de oudste. Dus hij had automatisch het meeste recht op het bedrijf. Ik kost daar nooit velen. En daarom had ik dik trammeland met hem. En onze Frits, die kwam dan al tussen mijen. Een keer op de hooizolder holde hij ons uit mekaar en ik duwelde hem licht. Ik landde wel zacht op een koe, maar toen ik op de grond lag, holde dat beest flink uit. Een groot gat hak in mijn verkop. Dokter de Wilde had het wel dichtgenaaid, maar ja, het is altijd zo'n rode striemel gebleven. Oh ja, en nog sorry trouwens van lest, toen ik op ongeluk ontikte met mijn stok. Ja, die stok die heb ik nog niet bij het lopen, want mijn linkerbeen witte. Boer ben ik nooit geworden, maar ik ben de bouw ingegaan. Ik begon als upperman bij Karel de Schors. En een keer ben ik mijn kreugen en al door de steiger gezakt. En toen heb ik een plastieke knie gekregen. Pijn heb ik er nooit aan gehad, maar ik kan hem al jaren niet meer buigen. En door al dat gesjouw met die kreugen specie, ging het met mijn rug wat minder. Je zult wel gezien hebben dat ik wat krom loop. En niet dat zeer nu, maar ja, zo loop ik nou eenmaal wat handiger. En met die stok, och, dan loop ik nog als een kieviet. Ik heb er ooit nog wel aan gedacht om wat anders gewoon te doen. En ik heb ooit nog eens het idee gehad een bokser te worden. Maar dat duurde ook maar even. Want bij de eerste boksles sloeg Hendrik van Jan Omen met een gebroken neus, de verrekkeling. Ja, ik word gauw echter genezen. Maar mijn neus is zodoende al skif blijven staan. Maar ruiken kan ik nog altijd gewoon goed. En nou ik het er toch over heb. Ik vind dat jij al zo lekker ruikt. Lekker, nou van die bloempjes. Want Sjaan, mijn zus, die heeft lang een bloemenwinkel gehad. Zaterdags heb ik toen nog dik meegeholpen. Maar toen kwam ik erachter dat ik allergisch was voor anjers. Ik zat toen de tijd bij de harmonie. Ik speelde trompet, en dat doe ik trouwens nog. Pas kreeg ik nog een gouden speldje, omdat ik er al zo lang bij ben. Maar toen waren mijn lippen zo dik geworden van die anjers dat ze niet meer op mijn mondstuk pasten. Mijn kop zat olling onder een uitslag en ik heb er nou op mijn wangen nog steeds witte vlekken van. Maar och, zei onze Piet altijd, als je het niet wit, dan zie je het niet. Ik hou heel erg van de natuur en elke zondige morgen dan ga ik wandelen. En dat doe ik al jaren. Ik heb ook ooit eens meegedaan aan de Vierdaagse van Nijmegen. Ik was toen net kloor met mijn cursus fotografie, want ik maak ook graag kort foto's. Maar ja, daar ben ik ook alweer bij gestopt. Dan komt het uit mijn kooi oog. Ik was gevallen bij die Vierdaagse. Niet hard,
Maar krek, voor immers een valse hond. Het beest beet maar één keer. Maar ja, sinds die een tijd kijk ik met één oog al de nijweken. Zo, dan weten we over men. En ik hoop dat ik u gauw weer tegenkom in de winkel. En misschien dat we dan eens een keer wel kunnen buten. Ik zal een blauw pet opzetten, weet je niet? Dan kunnen we herkennen. Lieve groetjes van Sjaak.

verfijnt het nimmer zo bijzonder. Als ik in huis een liedje zing, een gedoetel eigen ding. Och, daar zingen, je kan zonder. Je bent er wel voor aan gewend. Daar zingen hoort er helemaal bij. Het is gewoon een stuk van mij.

ik het verband zie. Tussen Eveline en een ver vakantieland. Eveline heeft natuurlijk hard gewerkt. En ze voelde zich dat de muggen verzwakt. Ze moest er ook nodig eens uit om daardoor aangesterkt. Weer mee te doen met intermenselijk contact. Maar nauwelijks is ze terug, ons Evelientje. Of de wereld blijkt weer slecht en ingemeen. En niet meer strekt zich ook iets aan van het aardig kindje. Daarom zit Evelien de hele dag alleen. Dan is toch maar wel goed dat er nog een krant is. Zo bereikt ons Evelientje kreet om hulp. Het is overduidelijk dat hier iets aan de hand is. Evelien vereenzaamt langzaam in de stulp. Als jij er helpen wilt, maar zelf ook weinig tijd hebt.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Are you ready? Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
5: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 10 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edson Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
10: Kies voor Van der A.
9: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
11: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
9: Autocenter van der A. ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aaunen.nl.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: MFM.

Ja mensen, zondagsmiddag is bij ons moeder op de koffie. Ja, dan kan het echt gezellig zijn. Zo'n 32 man zijn er dan, de grote en met de kleine. Ze zijn er allemaal. Ons moeder is heel de week al aan het bakken geweest. Worstenbrood, appeltaart, halve hanen. Je kunt het niet opnoemen of het is er. Ja, en als je het niet geloven wilt,

Ik heb een boerenfoks gekocht. Een boerenfoks, hij is mooi. Raszuiver is hij als de pest, want hij zekt zelfs in zijn eigen nest. En hij schet al dagen enkel strooi. En hij frit de grootste zooi. En een paardenmop, die is echt zo op. Een tulpenbol of een kattendrol. Niks is die een kleine fox te dol. Hoe smerig.

gevallen met de fiets. Het was zondagmiddag en lekker weer om te gaan fietsen. Waar we laatst zijn gereden, weet ik niet meer hoor. Maar we zaten nou weer geef buitenaf. En het was voor mij geen bekend terrein. Maar onze Nil reed maar deur tot wij aan de weg kwamen die opengebroken was en waar een beurt stond afgesloten voor doorgaand verkeer. Ik wou al omdraaien, maar onze Nil zei, het is maar een klein stukje. Maar dat klein stukje was wel meer dan een kilometer en dan allemaal loshand. Rijden kon er niet. Trouwens, ga je mee het lopen al moeite om een fiets overeind te houden. Eindelijk kwamen we dan toch aan de verharde weg. Maar daar kon ik ook al niet op fietsen, want die stenen die er lagen, moesten nog aangestraald worden. En ik hem maar permitteren. Ja, dat begrijp je wel. Ik rij hier niet over, hoor. Ach, zei ze Nil, doe niet zo flauw. Je kunt hier makkelijk fietsen. Hij sprong weer op de fiets en hij zal amper een meter of vijf hebben gereden. Of hij kwakte met fietsen al tegen de kaaien. Ach, Nil, kijk toch uit, kwekte ik. Maar het was natuurlijk al te laat. Zie je nou wel, met je eigenwijs gedoei? Allee, zie dat je overeind komt. Hij probeerde op te staan. Au, het gaat niet, mijn heup. Ik heb mijn heup gebroken. Amai, hoe moet dat nou? Je kunt hier toch niet blijven liggen? Gelukkig had ik mijn telefoontje bij, dus er zat niks anders op dan de 112 maar te bellen. Maar waar moest ik die naartoe sturen? Ik wist glad niet waar we waren en onze Nil wist het ook niet. Die lag dan maar te karmen van de pijn. Ik kreeg er allemaal medelijden mee. Blijf maar rustig liggen, dan ga ik eens kijken of er in de buurt geen huis staat. Of misschien kom ik wel een straatnaam tegen. Och, Jantje, laat me toch niet alleen, kreunde hij. Ik ben zo terug. Kalm blijven hoor en wijgen vooral niet bewegen, hè. Ik had al een eindje gelopen, maar geen huis te bekennen. Ik liep tot voorbij een bocht, maar niks hoor. Ook geen beurtje met een straatnaam. Normaal is het zondags overal hartstikke druk met fietsers en wandelaars, maar nou zouden natuurlijk geen mens. Trouwens, wie gaat er nou een weg in dat verdurgaand verkeer is afgesloten? Ja, wij natuurlijk. Dat wil zeggen, onze Nil. En eerst dacht ik eraan dat ik al best een eindje gelopen had. Ik ging maar gauw terug. Maar waar ik dacht onze Nil aan te treffen, was niks te zien. Ik raakte in paniek. Ik zou toch niet verkeerd gelopen zijn? Ja, ik kan me nooit oriënteren. En hier zou ik van tussen de bosjes. Psst, psst. Ik verstijfde niet helemaal. Hoe, dacht ik, een potloodventer. Ja, toen ik nog in Breda werkte, moest ik door het valken en er stond rok altijd aan het te sissen. En als je dan toevallig keek, dan deed je gauw zijn jas open nou en je hoeft niet te rooien wat je dan zocht. Ik begon hoe langer hoe rapper te lopen en maakte niet dat ik al in het losse zand was. En hier zouden ik roepen, Jantje, Jantje. Ik draaide mijn eigen om en daar stond onze Nil midden op de weg te springen gelijk een op en lachen dat hij deed. Hij mekeerde glad niks. Eigenlijk moest ik blij zijn dat je niks mekeerde. Maar wat er toen de manier ging, kan ik niet beschrijven. Ik weer zo kwaad. Zo kwaad. Ik liep naar hem toe en ik sloeg hem met allebei mijn handen waar ik hem maar raken kon. En hoe harder ik sloeg, hoe harder uit hij moest slagen. Maar ik blijf er namelijk van kwaaigheid. Ik vergeef het toen nooit, hakkelige vent dat je er zijt. Je moest eens weten wat een angst ik had hem. Hij pakte me vast. Ach, kom hier. Ja, ik kon dat niet moeten doen. Ik wou mijn eigen loswringen, maar hij hield me zo stevig vast. En ik voelde me ineens zo slap worden. Ik was te moe om me nog te verweren. Toen we zo'n tijdje stongen, kwamen er een stel wandelaars voorbij. Ja, nou wel. Ik denk niet dat die getrouwd zijn, hoorde ik drie eentje zeggen. Nee, dat denk ik niet getrouwd, zei onze Nil. En nog wel met het kwaaiste en liefste en vooral bezorgste vrouwke van de wereld. Hij liet me los en pakte de fietsen die hij achter de bosken zou verstopt. Ja, Jantje, we zullen maar teruggaan waar we vandaan gekomen zijn, want daar weet ik ook niet waar we uitkomen als we doorgaan. Dus weer maar doe dat losse zand. Ik zag dat je een paar keren naar zijn schouder pakte. Dus toch geblesseerd. En maar ik zei niks. Geen een tweede keer, dacht ik. Maar toen we thuis waren en hij zijn hem uitdeed, zag ik dat zijn schouder geen vrooi zag. Maar ik kon toch geen compassie meer voor hem opbrengen.

Op de pad van den hof speelt een jongske met zijn skup en zijn step en de hond. Hij die broem met zijn auto's en roept hem, dan kijkt die permantig in het rond. En wanneer gewoon hem vroegt hoeveel jaar dat hij is, dan lukt hij drie vingertjes in. Hij genoeg niet naar school en de poort is.

minnen onder het gun. Wordt stil, want ze weet wat journaal weer zal zijn. En wordt de krant wel weer vol van zal staan. En dan vult ze de skaant tegenover de keer.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Are you ready?
5: Is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm en aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
10: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
11: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
12: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
13: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
14: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
15: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
16: NFM.

André van Duin. Als de zon schijnt. En dat brengt een hele goede morgen, luisteraars. Het is bijna 10 over 11 en het is weer zondag. En dan weet je het wel wat dat betekent. Tussen 11 en 1. Het moet kunnen. Vanuit studio hier in Os heet ik je live van harte welkom bij 2 uur gezelligheid, muziek en vele smaken. Mijn naam is Albert Kunneman en ik schuif graag bij je aan de keukentafel met een lekkere kop koffie binnen handbereik. Die staat hier weer een beetje af te koelen inmiddels. En of je nou aan het werk bent, de krant aan het lezen bent, in de keuken staat of gewoon lekker rustig opstaat. Wat je ook doet, ik draai de muziek die past bij elke bezigheid. En dat kan gaan van herkenbare klassiekers tot verrassende nummers. Want ja, ook dat moet kunnen. En heb je een verzoekje of wil je een niet-commercieel bericht doorgeven? Nou, dan heb ik een telefoonnummer voor.

lekkere zomersliedje, Kissera. Ja, en mooi weer is mooi weer, maar dat brengt ook de nodige problemen met zich mee. Dat hebben we in Frankrijk gezien, in Spanje gezien met grote bosbranden. Maar het komt ook aardig dichtbij hier bij ons. Zelfs in Herpaduin is het aan de gang geweest. In geweest, zeg ik bewust er nog eventjes bij. Want in natuurgebied Herpaduin heeft een bosbrand gewoed. Brandweermannen die kwamen massaal ter plaatse. En inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. Wat betekent dat het vuur onder controle is. En niet meer kan uitbreiden. In ons is duidelijk een brandgeur te ruiken. En de brand die brak aan het einde van de nacht uit, vermoedelijk aan de domineeshoef. En dan zou een stuk van zo'n 100 bij 100 meter in brand hebben gestaan. Door snel handelen van de brandweer is voorkomen dat het vuur zich kon uitbreiden. Ja, en het klinkt een beetje betuttelend, maar ik zou toch bijna zeggen, doe het een beetje voorzichtig aan. Goed. We gaan toch weer eventjes naar André van Duin. Ik ben met hem begonnen met de zomerzon. En hij heeft gewoon een hele mooie, warme stem. En ik dacht, ik ga er gewoon kost wat kost nog eentje draaien vandaag. Hier heb ik er eentje waarbij hij het gevoel krijgt niet op dames, maar op mannen te vallen. Hij zingt, ik was amper 16 jaar. Erg jong.

luisteren. Ik zat gekluisterd aan de buis. Vooral programma's met veel humor. Ik hoorde alles en ik zag moppetappers, humoristen, mensen gieren van de lach. Toen

vestende wild. Ja, veel zomerse muziek deze morgen. En ja, ook wat nummertjes waar je misschien nog nooit iets van gehoord hebt. Kan zomaar komen. Maar wil je een verzoekje of denk je van nou Albert, ik heb hier een liedje en dat moet je eens draaien. Dat is nou mooi, dat past mooi in jouw programma. Gewoon eventjes bellen 0412627733. En heb je een berichtje door te geven, heb je iets georganiseerd en ja, je wil toch wat mensen daar naartoe hebben. En het is een niet-commercieel bericht, dan mag je dat ook onder hetzelfde nummer doen. Dus 0412627733. En als je denkt, dat lintje zal alleen maar uitgereikt worden tijdens Koningsdag. Helemaal niet waar. Want Maurice van Zeeland, uit Zeeland, hoe kan het mooier, is zaterdag benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Zeeland die is al sinds 1987 vrijwilliger bij de Stichting Jeugdbelangen. Dus dat mag best eventjes vernoemd worden. Ja, de burgemeester was het niet. Dus lokale burgemeester Jeroen van der Heuvel die reikte de koninklijke onderscheiding aan hem uit van Zeeland. Die helpt onder meer bij het opbouwen en afbreken van tenten en activiteiten. En daarnaast is hij lid van de tentencommissie, helpt hij in het magazijn en coördineert en leidt hij jonge vrijwilligers op. Ook was Van Zeeland van 1995 tot 2013 en sinds 2025 opnieuw vrijwilliger bij Missie Vrede en Ontwikkeling, MOV Zeeland. En daar helpt hij bij de organisatie van de jaarlijkse fietstocht. Vanwege zijn langdurige inzet voor het jeugdwelzijn en zijn maatschappelijke betrokkenheid is Van Zeeland benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. En de onderscheiding die werd uitgereikt in de feesttent op het Inca-terrein aan de Inkaweg in Zeeland. Wat wil je nog meer? Wat is er mooier? En ook hier vanuit de studio van harte gefeliciteerd natuurlijk. Ja, we hebben net Just in the Wild gedraaid. Vorige week toen heb ik een plaat van Bruno Mars gedraaid. En die ga ik weer draaien. Ja, en misschien volgende week wel weer. Want ik vind dit wel zo'n mooi nummer van zijn nieuwe album, Risk It All. En bel hem maar.

0: heerlijk.
1: Mooi, hè? Toch? Ja, en ik schuw de grote verschillen niet in de muziekkeuze in mijn programma. En ik kreeg een verzoekje van een lied wat destijds gezongen is met een jubileum van het Oventje. En ik weet dat het nummer geschreven is door Pieter Verschoten. En het heet Vertalt mijn thuis. Dus voor altijd mijn thuis. En dat wordt gezongen door Isa en Toon. En in het verleden is er eens vraag over geweest van Toon en Isa, kunnen jullie niet vaker zingen? Want jullie hebben zo'n mooie stem. Maar Toon die wil dat niet. Toon die zegt, het is mooi zo, dit wil ik nog wel doen. Maar hier laat ik het bij.

0: Maar best een keer een leuk nummertje om te draaien, dacht ik zo. Ja, jullie zitten lekker te luisteren en te genieten ook. Ik kreeg appjes binnen dat mensen lekker zitten te genieten aan de radio met mooie muziek en mooi weer natuurlijk. En ik kan hier mooi weer gaan zitten spelen eigenlijk. Hè. Ja, en eventjes het volgende. Ik zit altijd na het programma van Op de Rand van Brabant met Willemien en Tinus. Nou, die zijn er dus de maand augustus niet, maar wat ik wel heel mooi vind is dat ze toch zorgen dat jullie naar hun muziek kunt blijven luisteren. Dus schakel gewoon in elke zondag van 9 tot 11 en daarna kom ik dan van 9 tot 11 met dialectenmuziek. Ja, hier heb ik ook nog iets moois, iets zonnigs.
1: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.
0: Een man met een prachtige stem die volgens mij ondergewaardeerd wordt.

Ja. En op een of andere manier moet ik altijd aan een banaan denken. Hoe zou dat komen? Abba! Hoppa! Yeah! Toegeef je? Ja, hier word je toch helemaal vrolijk van? Toch? Wat heeft die groep toch een mooie muziek gemaakt? Ja, en niet alles is vrolijk. Want een man is zaterdagmiddag gewond geraakt na een val van een hoge klimconstructie in een buitenklimpark in Dieden. Hij is met de ambulance naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht. En het incident gebeurde bij het klimpark aan de Lange Straat. Twee ambulances, een traumahelikopter en twee politieeenheden kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op een grasveld naast het klimpark aan het recreatiecentrum. De EHBO van het park verplaatste de man naar een plek waar hij behandeld kon worden. Het is niet bekend hoe de man is gevallen. Ook is niet bekend of het om een medewerker of een bezoeker van het klimpark staat. Ja, het leven is niet alleen maar leuk. Ik heb hier nu een plaat klaarstaan en eigenlijk zou ik van die man ook veel meer moeten draaien. Ik heb het over Clemens van der Ven. In het verleden heb ik er heel veel van gedraaid. En om een of andere reden, ik kan hem ook niet vertellen, heb ik hem de laatste tijd niet zoveel meer gedraaid. Terwijl hij heel veel mooie muziek gemaakt heeft. Dit nummer wat ik nu ga draaien, dat is een nummer, dat is een ode aan Fats Domino. Ik denk als je het nummer hoort, dat je denkt, oh ja. Yeah.

Ja, en ik denk dat ik er toch eens iets meer van moet gaan draaien. Clemens van der Ven. Hij komt uit Nijmegen. Hij is een keer bij mij in de studio geweest bij LFM destijds. En ik ben zelfs een keertje bij hem thuis geweest. Echt een heel bijzondere man. In het positieve. Ja, ik heb hier ook nog een heel bijzondere vrouw klaarstaan. En ja, wie kan er zeggen, ik heb een vrouw klaarstaan. Nou, een beetje denigrerend is het wel. Hè? Nee, zo bedoel ik het dus niet. Ik heb hier een mooi lied klaarstaan van het nieuwe album van Madonna. Dus we draaien niet alleen maar oude muziek. We gaan ook nog wat andere nummers draaien. En ik ga eventjes heel kort afscheid van jullie nemen. Want we gaan naar reclame en nieuws. En daarna ben ik weer bij jullie. Madonna met een nieuwe plaat. Let It Will Be. Heel herkenbaar.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Are you ready?
2: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Knoppen Benelux is de vertraging 10 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En in Zeeland is de N59 Sirooskerke-Zierikzee in beide richtingen dicht na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: is van luisteraars of niet-commerciële berichten en natuurlijk het laatste lokale nieuws. En heb je een nummer dat je wil horen of je wil iets kwijt, je iets doorgeven, bel gerust 0412-627733. En mijn naam is Albert Kunneman en ik zorg ervoor dat er voor iedereen wat moois voorbij komt. En is het niet zo, moet je bellen. Dus eigenlijk zorg ik er altijd voor. Blijf luisteren en blijf genieten. Ja, inmiddels heb ik mijn koffie opgedronken. Heb ik net eventjes in de pauze gedaan. En die was inmiddels behoorlijk afgekoeld. Maar dat vind ik niet erg. Het smaakt toch nog wel, vind ik. En dan hoeven jullie het niet mee eens te zijn. Maar zit je het je echt was, dan kun je dus bellen. Ja, zo zijn we dan ook wel weer. Ik heb... Afgelopen week heb ik een opname gehoord en gezien van Tom Jones. En ik ben best wel een groot liefhebber van Tom Jones. Dat weten de trouwe luisteraars ook wel. En dat was een opname waar Tom Jones samen een beetje aan het jammen was met Sting. En hoe klonk dat? Nou, dat klonk zo. Hallo, met Albert. Hallo.
1: Every breath you take.
0: Hallo.

En ik kan hier altijd zo van genieten. Maar hier ook van. Solomon Burke. Down in the Valley.

Ja, ik heb hier een verzoekje. En dat verzoekje dat gaat naar José Albers Franke. En dat verzoekje komt van Jan en Roelie Albers. En ja, kan het nog Brabantse? En Jan, Roelie en José, de groetjes hier vanuit studio.

0: mee, jongens.
1: Eigenlijk hoef ik dat niet te vertellen, hè. Brabant. Hoef ik eigenlijk ook niet te vertellen, hè.
2: En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog...
1: Ja, en soms gaat het een beetje mis. Dan krijg ik twee telefoontjes tegelijk. Maar ik zit hier maar in mijn uppie, dus ik kan er geen twee opnemen. Dus heb je zojuist gebeld terwijl ik aan de telefoon was, dan zou ik zeggen... Probeer het nog een keertje. Ik heb nu mijn handen eventjes vrij. Ik ga een plaatje inzetten. En ook weer iets... Ja, reggae, dat is altijd wel iets vrolijks. Jimmy Cliff. Reggae Night.

Wyclef. Misschien is zijn tweede naam Richard. Jimmy Cliff Richard. Zou zomaar kunnen. Is motorrijden, is dat gevaarlijk? Ja, misschien is het niet helemaal ongevaarlijk, maar dat hoeft niet altijd aan de motorrijder te liggen. Want er zijn ook veel automobilisten die zien de motor over het hoofd. Dan kijken ze even in de spiegel en dan zien ze hem gewoon niet. Of ze kijken voor de rest niet goed uit. Nou, er is namelijk een zaterdagmiddag een motorrijder gewond geraakt bij een botsing met een auto. En de motorrijder is na het ongeluk voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist die raakte voor zover bekend niet gewond. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Willy Brodersweg en een op- en afrit in Os in de buurt van een wooncomplex. Een automobilist wilde de kruising oprijden toen ze in botsing kwam met de motorrijder die over de Willy Brodersweg reed. Volgens omstanders werd de motorrijder na de botsing enkele meters door de lucht geslingerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het ambulancepersoneel onderzocht de motorrijder en bracht hem daarna naar het ziekenhuis. Er zou mogelijk sprake zijn van beenletsel, maar dat is niet door de politie bevestigd. Het letsel zou volgens de informatie meevallen. Zowel de oude auto als de motor raakten beschadigd. De auto liep vooral aan de voorkant schade op en beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf opgehaald. En de weg die was tijdens het ongeluk afgesloten voor autoverkeer, maar is inmiddels weer open. Ja, dat lijkt me ook wel wenselijk na zoveel tijd. We gaan naar Frans Duits en die zingt in het Nederlands. En toen ik die voor het eerst hoorde, ik weet nog dat wij met een personeelsreisje in een bus zaten en ik dacht, verdorie, Andreas, is die nummers van hem, die ken ik niet, schijnbaar niet allemaal. Maar wie was het? Het was Frans Duits en die komt uit Tiel en ik zat in een bus van een bedrijf uit Tiel. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ja, maar zo is het niet. Hou eens even.

fail. To your daughters. So others make it to your daughters too. Blijft ook een heel mooi nummer natuurlijk. To your daughters too. Ja, we hebben hier in Uden en in Heeswijk-Dinter hebben we een openluchttheater. Maar in Zeeland gaan ze ook een experiment beginnen. En dan zijn hooibalen als banken en de natuur als decor. En zo ziet de setting eruit als theatermaker en acteur Ian Bok eind augustus zijn theatervoorstelling De Appelboomdroom opvoert bij de Wijsboerderij in Zeeland. Theater in een mooi stukje natuur wordt dat. En de omgeving van de boerderij is op zaterdag 29 augustus, dus zet het even in je agenda, even omgetoverd tot een natuurtheater. En voor Karen Sepp Bongers wordt het een heel spannende dag. Want, zegt zij, het is voor het eerst dat we dit doen en ik hou van theater. Dus om theater te verbinden met de natuur vind ik een hele goede combi. Een paar maanden geleden kwam Sepp Bongers via in contact met de theatermaker en acteur Ian Bok, bekend van de series Alpha 00 en Welkom in de jaren 80. En één van ons is Clem. De theatermaker die zocht een locatie voor zijn voorstelling De Appelboomdroom en die gaat over mens, dier en natuur. Ik vind het heel bijzonder, zegt Sepp Bongers, want Bok doet de voorstelling zonder apparatuur of decor. Hij gaat gewoon vertellen midden in de natuur en we pakken hooibalen als banken en we zorgen voor een barretje. De Appelboomdroom wordt zaterdag 29 augustus 2 keer opgevoerd en per voorstelling zijn er 50 plekken. Of er bij de Wijsboerderij in de toekomst vaker theatervoorstellingen zijn, laten we eerst maar eens kijken hoe dit gaat. Ik vind het leuk om zoiets vaker te doen, zegt ze. En ik ben altijd wel in om iets nieuws uit te proberen. Nou, dat ben ik eigenlijk ook wel. Maar dit is een gouden ouwe. Kajak. Starlight Dancer.

Lois Lane met hun nieuwe single Takes a Million. Een agent is zaterdag gewond geraakt. Ik had het net trouwens over die automobilist en die motor, over dat ongeluk. Maar er kan ook wel eens ooit iets bewust gebeuren. En dat is het volgende verhaal. Want een agent is zaterdag gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto op een politieauto is ingereden. En er zit daar nog een heel verhaal aan vooraf. Het gebeurde op de Liesenstraat in Uden. En de agent is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn er heel wat natuurlijk. Ziekenhuis gebracht, denk ik dan zo, voor controle. Agenten die zagen de bestuurder eerder, en nou komt het, op de N264 bij Volkel rijden met een gestolen auto en daarachter een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken en reed met hoge snelheid richting Uden. Een inzittende wist onderweg de caravan af te koppelen. Op de Liesenstraat reed de bestuurder vervolgens in op een politiewagen. En daarbij raakte de agent gewond en riep de politieauto zware schade op. De gestolen auto werd korte tijd later teruggevonden op de Walravenstraat in Uden. En de politie is nog steeds op zoek naar de inzittende en die vraagt getuigen zich te melden. Dus ik zou zeggen, kijk het berichtje even na. Is trouwens wel een goede tip. Eventjes naar de site van DTV Nieuws en dan kom je heel veel actueel nieuws uit deze regio tegen. Ja. En vroeger had je Louis Neus. Die had een hele mooie, warme stem, ik zeg had, want volgens mij leeft hij niet meer. En die heeft in 1979 een plaatje gemaakt. Hij was helemaal weg van Martine Bijl. Het was ook een nette verschijning, zou mijn moeder zeggen. Ik moet daar nog eventjes aan terugdenken. En ja, Martine Bijl, we kenden ze allemaal, leeft inmiddels ook niet meer. Maar hij was er helemaal weg van. Ja, ik denk wel meerdere.

0: Ja, en ik kreeg net nog een verzoekje binnen van Tony en Christine. Ja, die wordt inderdaad volgende week allemaal gedraaid. Zit er allemaal niet meer in. Want we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Moet Kunnen. Ik dank jullie wel voor het luisteren, de verzoekjes en de berichtjes. En fijn dat ik weer even bij je aan tafel mocht zitten. Volgende week zondag tussen 11 en 1 ben ik er weer. En tot dan. En heb je een uitdaging? Probeer het gewoon, want het moet kunnen. Ja, en de komende week in het Udes Weekblad staat er ook weer een mooie Bartje vermeld. Kijk maar eens, daar word je ook een beetje vrolijk van. Ik zeg niet dat je het niet bent, maar dan word je nog vrolijker. We gaan naar het slotakkoord en dat gaat naar Ramses Shaffy. Ja, een beetje eigenwijs ben ik soms wel. Soms. Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Tot volgende week. En maak er een mooie dag van. Een mooie week van.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

0: Elvis, blijf me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor Van der A.
5: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
6: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor Van der A.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 1 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbugs mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7 Friesland richting Noord-Holland. Bij Den Oever is de vertraging een kwartier. Verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Are you ready?
3: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
6: Helene Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files, onder andere in de grensstreek op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A76 Leen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Are you ready?
5: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpucks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files vandaag, onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A76 Geleen richting de Duitse grens, tussen knooppunt Kunderberg en de grens ook een kwartier vertraging. En een korte file op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je nu ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
9: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
10: Kies voor Van der A.
9: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
11: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
12: Vier nog één keer met mij de zomer.
13: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
14: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
15: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
16: MFM.

0: Edson Gerritsen van de ANWB. Er staan vanmiddag niet zoveel files. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten vertraging. De A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Hoor jezelf.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edson Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
9: Kies voor van der A.
8: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
10: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
11: Are you ready?
12: Het is weer zover.
11: weer. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
10: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
8: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
9: Kies voor Van der A. Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
8: NFM.

0: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door grenscontrole. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel 5 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Are you ready?
5: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A12 voor de Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar CarWash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. CarWash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
6: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
7: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: CarWash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
8: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
9: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
10: MFM.

0: Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Port Zeelande en Goederede ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
6: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange Zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog een korte file aan de Duitse grens op de A12 Arnhem-Duitse grens. Je hebt daar iets minder dan 10 minuten op onthoud. En op de N57 vanuit Zeeland is het druk. Van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelande en Goederede ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
9: Kies voor Van der A.
8: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden.
10: Kijk op aauden.nl.
11: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
12: Are you ready?
13: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
14: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
15: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
16: MFM.

Welkom bij de Wonderjaren op deze heerlijke zondagmiddag. De koffers staan misschien al klaar, de caravan is aangekoppeld of misschien geniet u gewoon lekker thuis van een ontspannen middag. In deze aflevering nemen we u mee naar de vakanties van vroeger. De tijd van de ANWB-kaarten op schoot, urenlang onderweg naar Frankrijk of Duitsland, de tent die altijd net te klein was en de camping waar je binnen één dag nieuwe vrienden had. Natuurlijk hoor je daar de mooiste muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90 bij. Muziek die direct herinneringen oproept aan zon, zee, lange autoritten en zorgeloze zomers. Leun lekker achterover, zet het volume een beetje hoger en geniet van een vakantie vol nostalgie. Dit zijn de Wonderjaren op MFM Brabant.

0: In 1947 was vakantie voor veel Nederlanders een bijzonder uitstapje. Stedelingen verlieten massaal de drukke steden om te genieten van de natuur, het strand of een rustig viswater. Op het station was het een drukte van belang met reizigers die bepakt en bezakt in de trein stapten. Tegelijkertijd trokken veel mensen van het platteland en buitenlandse bezoekers juist naar de grote steden. Amsterdam was daarbij een geliefde bestemming met een rondvaart door de grachten of een bezoek aan Artis als populaire attracties.
1: De koffers zijn gepakt en Nederland trekt erop uit. Het is vakantietijd. Dan reizen de stedelingen naar buiten, de buitenmensen naar de stad. En in de stad willen wij onze vakantiereportage ditmaal beginnen. Niet alleen plattelanders, ook buitenlanders bezoeken onze steden en in groter getale dan anders.

Anderen hebben toch graag wat mensen om zich heen en vinden bijvoorbeeld op het strand en in zee verpozing. Zo doet ieder op zijn wijze nieuwe krachten op voor een nieuw jaar van arbeid.

Ja, maar als je samen met dat kind op vakantie gaat, dat is een heel ander concept, hè. Het concept vakantie verandert volledig met een kind. Onze laatste vakantie, weet je waar dat was? Hier, in Nederland. In vakantiepark De Roompot. Voor de mensen die het niet kennen, dat is Centerparks, maar dan afgeleefd. Nou, allemaal dezelfde vervallen huisjes, een slecht restaurant en een bowlingbaan. Als je er een bal gooit rechtdoor, dan gaat je zo drie banen verder de goot in. En het pronkstuk van al die vakantieparken, dat is het tropisch zwembad. Altijd met zo'n fantastische glijbaan. Als je er één keer afgaat, moet je schouders dicht laten naaien. Tak, tak, tak, tak, tak. Maar ja, pas op, voordat het zover is, moeten eerst nog door die fantastische kleedhokjes. Ze kunnen alles tegenwoordig, hè? Ze kunnen naar de maan vliegen. Je kunt de krant lezen op hun telefoon. Maar een deftig slot voor die hokjes, dat hebben ze nog altijd niet gevonden. Dat is nog altijd dat bankje dat je moet dichtklappen. Maar die deuren gaan nooit goed dicht. Dus je moet altijd met je linkerarm die deur dicht houden, met je rechterarm die deur dicht houden en dan met je derde arm dat bankje dichtklappen. En er zijn dan altijd van die gasten die hebben dan gatjes gemaakt in die kotjes om door te kijken. En er dan door kijkt. Soms heb je geluk, dan zie je een blote vrouw. Maar meestal zie je gewoon een ander oog. En dan begint het. Hè. Dan moeten al je kleren op één kleerhanger. Dat duurt een uur. Dan moeten die er terug allemaal afhalen, want je 50 cent zit nog in je broek van onder. Dan naar het toilet, hè, op je blote voeten. Je komt binnen die vloer in het toilet. Je weet niet wat is hier water, wat is hier pis. En dan mogen er nog niet zwembad binnen, hè. Dan moeten eerst nog door het vrattenbadje. Als er nu één plaats is in heel dat zwembad waar dat je het gevoel hebt dat je vratten aan het krijgen bent, dan is het toch daar. Om dan gezellig met je kind in het lekker warm kinderbadje te gaan zitten. Het heerlijke water op ambachtelijke wijze verwarmd door de kindjes zelf. En dan terug door de kou met al je kleren op één kleerhanger naar dat kot. En er mag iets afvallen, hè, van die kleerhanger. Er mag iets afvallen. Uw schoenen, uw sleutels, dat mag nat worden. Maar wat valt er altijd af? Uw onderbroek.

0: Niet iedereen kon zich in 1948 een vakantie buiten de stad veroorloven. Daarom organiseerde het Amsterdamse bureau Vakantiebesteding tal van activiteiten in het Bosplan, het huidige Amsterdamse Bos. Gezinnen genoten van sport, spel en muziek en ontspanning in de buitenlucht zonder dat daar een dure reis voor nodig was. Voor veel kinderen voelde zo'n dag alsof ze echt op vakantie waren. Het initiatief liet zien dat vakantie niet altijd ver weg hoefde te zijn om een heerlijke belevenis te worden.
1: Elke zomer zijn er heel wat Amsterdammers die met de vakantie niet naar buiten kunnen gaan. Maar daarom hoeven ze nog niet thuis te blijven. Er is een prachtig bosplan, ruim genoeg voor talloze picknickende families. En er is een bureau vakantiebesteding dat per jaar 2 weken massale vakantie organiseert. Dit alles behoort nog niet tot de geleide vakantievreugde. Die begint eerst met de poppenkast voor de kleintjes. Het hele gezin kan dan weer genieten van openlucht spelen. Ijverige krantenlezers als ze zijn, herkennen de Amsterdammers onmiddellijk de personen uit dit spel die allen uit krantenstrips afkomstig zijn. Zoals Tom Poes, Olly Bommel, Kaptein Rob, Bulletje en Bonenstaak, Erik de Noorman, Paap Pinkelman, Tante Pollebob enzovoorts. Het is een spel voor de kinderen en voor die huisvaders die altijd de eerste prentjesserie in hun krant opslaan. Met zulke spelen, met sport en andere ontspanning, kan de vakantie in eigen stad immers best een echte vakantie zijn,

0: De zomer van 1956 verliep heel anders dan veel vakantiegangers hadden gehoopt. Regen, harde wind bepaalde wekenlang het weerbeeld. De stranden bleven opvallend leeg en op campings zochten mensen de beschutting in kampeerhuisjes of onder een nat tentdoek. Fietsers trotseerden de regen en veel vakantiegangers besloten een museum te bezoeken, waardoor daar juist lange rijen ontstonden. Het was een zomer waarin de paraplu vaker werd gebruikt dan de zonnebrandcrème.
1: Triest en troosteloos was meestal de aanblik die de Nederlandse badplaatsen boden in de afgelopen vakantiemaanden. Weggedoken achter glas of gehuld in beschermende kleding brachten duizenden badgasten de ene sombere dag na de andere door aan onze Noordzeekust, die belaagd werd door de ene depressie na de andere. Voor zover ze niet verlaten waren, herbergden de kampeerhuisjes op onze stranden kinderen die binnen moesten blijven met strandspeelgoed. En ouderen die de tijd doorbrachten op een wijze die deed denken aan de lange winteravonden. Ja, slecht weer was troef deze zomer. Dat merkten ook de manufacturiers die met de badpakken bleven zitten, maar des te meer warme kledingstukken verkochten. Weer en wind ploeterend probeerden zij die gedwongen waren binnen onze grenzen te blijven toch nog iets van hun vakantie te maken. Velen trokken er toch nog op uit om hier of daar te kamperen. Maar de meesten hunner trokken zich weer gauw terug uit het leven in de kille natuur om de rest van hun vakantiedagen te kunnen doorbrengen in de beschutting van de steden, waar onder andere de musea veel meer bezoekers kregen dan normaal in de zomer het geval is. Voor de kinderen werd de grote vakantie, die tijd van spelen en ravotten, grotendeels bedorven door wind en regen, of door regen en wind, om over de dubbele misère van de vaders en moeders dan maar te zwijgen. Het is nu al bijna zeker dat de zomer van 1956 de geschiedenis zal ingaan als de miserabelste winter sinds 100 jaar. Slechts weinigen kunnen terugzien op een geslaagde vakantie in eigen land. Tot die gelukkigen behoort zeker de man die samen met zijn vrouw midden in de natte moesson een huisje huurde. En een hoogtezon. En al regende het dan ook dag in dag uit pijpenstelen, mevrouw werd toch mooi bruin. En meneer lachte in zijn vuistje. Wat zeg ik, hij was door het dolle heen. De regenverzekering dekte de schade van een vakantie die in het water was gevallen.

Het eerste uur van de Wonderjaren zit erop. We hebben samen alvast de koffers gepakt en genoten van muziek die de mooiste vakantieherinneringen weer tot leven brengt. Straks in het tweede uur reizen we gewoon verder. Dan hoort u nog meer klassiekers uit de jaren 60 en 70, 80 en 90 en halen we herinneringen op aan zonnige stranden, zalige campings, lange autoritten en ontspannen zomeravonden.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen en Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De eerste crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Welkom terug bij het tweede uur van de Wonderjaren op MFM Brabant. Fijn dat je er ook dit uur weer bij bent. We blijven nog even in vakantiesferen, want juist die kleine momenten maken de mooiste herinneringen. Het ijsje dat veel te snel smolt, een aanzichtkaart die dagen onderweg was, een avondwandeling over de boulevard of een gezellig spelletje voor de caravan terwijl de barbecue langzaam op temperatuur kwam. Het zijn herinneringen die je soms met één liedje helemaal kunt beleven. Ook in dit uur hebben we een heerlijke selectie muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Dus blijf luisteren, want de vakantie van vroeger gaat nog even verder.

Auto's op motoren, bromfietsen en fietsen trekken ze door het land. Is het reisdoel bereikt, dan is het nog slechts een kwestie van een goed plekje zoeken om je tent op te zetten. Deze goedkope vorm van onderdak wordt nog altijd door duizenden geprefereerd. De zee en het strand zijn weer bijzonder in trek, vooral bij de buitenlanders.

Kamperen zonder gitaar is voor de ware trekker ondenkbaar. En anders is er de moderne techniek nog. Wie het aan het strand te druk vindt, zoekt een rustig plekje op in de duinen. Hutje bij mutje. Toch zijn er nog vele plekjes in ons land waar men ongestoord van de natuur kan genieten.

0: zomer van 1965 liet zich van een natte kant zien. Op campings deden vakantiegangers hun uiterste best om hun tenten droog te houden terwijl de regen bleef vallen. Toch lieten veel Nederlanders zich niet tegenhouden. Met auto's en caravans trokken ze richting Zuid-Europa, waarbij de grensovergang bij Elten een bekende doorgang was voor reizigers naar Duitsland, Oostenrijk en verder. Ondertussen was het slechte weer en bleef de vakantie voor velen een avontuur.
1: Zomer 1965. Alle eendjes zwemmen in het water. Alle kampeerders helaas ook. De zware regenval die in West-Duitsland een ramp veroorzaakte, heeft hier vooral de vakantiegangers getroffen. Op de kampeerterreinen werden de vakantiedagen weer werkdagen. Toch bleek in een enkel geval het overtollige regenwater nog ergens goed voor. Maar waar moet een mens in hemelsnaam naartoe in zulk hondenweer? Met de verpieterde en doorweekte kleine kinderen. Enfin, de fabrikanten van regenkleding waren de enigen die onder deze omstandigheden gul konden lachen. En toen begon de vakantie van de bouwvakkers. Volgens traditie een periode van mooi weer. Tenminste, in het buitenland. Alles wat over gemotoriseerd vervoer beschikt, trok erop uit. En welke kant op, dacht u? Zuidwaarts en oostwaarts reed een constante stroom van voertuigen in de richting van de grens. En hoewel het lang niet zo druk was als men had verwacht, doordat velen eerst nog de kat uit de natte boom hadden willen kijken, hadden de grensbeambten toch nog wel het nodige te doen. En bij Elten deden ze dat heel snel en soepel. Volgepakt reden de vakantiegangers Duitsland binnen, op weg naar het zuiden. Naar warme en zonnige streken. En alsjeblieft weg uit Nederland in de zomer.

0: In 1966 werd een enorme vakantiedrukte verwacht op de Nederlandse wegen. Maar het matige zomerweer groeide roet in het eten. Langs de snelwegen stonden verkeersagenten klaar om het verkeer in goede banen te leiden. En bij Linschoten was zelfs een mobiele post van het Rode Kruis ingericht voor hulp aan reizigers. Aan de kust, onder meer bij Zandvoort, waren campings wel goed bezet. Toeristen bezochten daarnaast Amsterdam voor een rondvaart of gingen naar de bioscoop om de film Fluiten naar je duiten te bekijken.
1: Rood en groen zal het menige verkeersagent deze dagen voor de ogen hebben geschemerd bij de voorspellingen dat ruim 2,5 miljoen Nederlanders op weg zouden gaan naar hun vakantiebestemming. En dan de buitenlanders niet te vergeten, die ons schone landschap op zijn zonnigst hoopten te aanschouwen. Het heeft niet zo mogen zijn. Het weer liet verstek gaan en dientengevolge viel de drukte op de wegen bijzonder mee. De voorzorgsmaatregelen om de drukte zo goed mogelijk op te vangen waren overigens perfect. Voor het eerst dit jaar is de hulp ingeroepen van het Rode Kruis. Bij de Rijkspolitiepost bij Linschoten werd bij wijze van proef een ambulance met mobilofoon gestationeerd. Al viel de drukte op de wegen dan nog zo mee, de campings aan de kust waren veelal tot de laatste plaats bezet. De duizenden die hier hutje bij mutje waren neergestreken, vleiden zich met de aangename gedachte af en toe bij droog weer eens even naar buiten te kunnen komen, want nergens schijnt een gebakken eitje zo goed te smaken als in de vrije natuur. Het aantal caravanbezitters wordt elke zomer groter. In Zandvoort stonden ze tenminste bij honderden te wachten op mooi weer. Maar de strand en terrasjes bleven leeg, want de zee was te ruw en de wind te koud en te nat. Wie in de hoofdstad verpozing zocht, trof het al niet veel beter. Natuurlijk, hij kon een tocht gaan maken per rondvaartboot, maar dat was niet veel meer dan water combineren met water. Er waren er dan ook die de wijste weg kozen en samen gezellig naar de film gingen. Want buiten was het fluiten naar je duiten.

0: bijzondere uitvinding trok in 1967 veel bekijks. Een caravan die ook als boot gebruikt kon worden. Achter een auto werd de caravan naar het water gereden, waarna hij achteruit het water in werd gelaten. Even later voer het gezelschap ontspannen over de Nederlandse wateren. Aan boord werd genoten van een hapje en een drankje, terwijl het landschap langzaam voorbij gleed. Het was een opvallend voorbeeld van de creativiteit waarmee vakantievieren steeds comfortabeler en avontuurlijker werd.
1: Een heleboel mensen beginnen alweer geducht aan de zomervakantie te denken. En vaak verschijnt er een caravan in die zomerse dromen. Caravans zijn er in maten en soorten. Maar ze hebben gemeen dat je er voorzichtig mee moet manoeuvreren. Pas op, Jan. Kijk nou uit, ezel. Je kan hier niet achteruit. Maar Jan weet wat hij doet, want hij heeft een speciaal soort caravan. Hij rijdt hem gewoon het water in, ontkoppelt hem, vervolgens wordt de buitenboordmotor aangeslagen en even later vaart zijn caravan met een gangetje van 18 tot 20 kilometer de plassen op, of de kanalen, of de rivieren. Het bootje is voorzien van vele gemakken, oftewel comfort. Ook één voor gas, waar trouwens ook de koelkast op werkt. Deze nieuwe amfibische caravan komt uit Frankrijk, maar hij heeft voor ons waterland erg aantrekkelijke kanten. Het scheepje, of het wagentje, of hoe men het ook maar noemen wil, is gemaakt van gewapend polyester en beschikt over 4 slaapplaatsen. Men kan er alle soorten vakantietochten mee maken en er bijvoorbeeld onbezorgd onze mooie plassen mee opvaren. Aangenomen tenminste dat de wegenbelasting is betaald.

Aan alles komt een einde, dus ook aan deze vakantieuitzending van de Wonderjaren op MFM Brabant. Hopelijk hebben de muziek en de verhalen u teruggebracht naar de zorgeloze zomers van vroeger, toen de tent, caravan of het pension genoeg was voor een heerlijke vakantie. Bedankt dat we samen herinneringen hebben opgehaald. Nu begint mijn vakantie. Tot over 2 weken voor een nieuwe aflevering van de Wonderjaren. Dag!

0: is NFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is NFM.
1: NFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: NFM.

0: Het is zondagavond 7 uur. En dat betekent tijd voor een uur lang jazz op MFN Brabant in het programma Jazz on Sunday. Vanuit onze studio's aan de Angelenweg is vanavond uw gastheer Henk van den Berg.
1: Goedenavond, luisteraars. Welkom. In onze Assen studio zit Frank van der Vloed tegenover mij achter het mengpaneel. Hij zorgt ervoor dat de muziek bij jou binnenkomt. Het is zomer. En hoe? Vandaag vaak is het weer wisselvallig, maar dit seizoen hebben we de ene na de andere hittegolf. En op deze mooie zomeravond laat ik je luisteren naar heerlijke zomerse jazz en Latin. We gaan er meteen lekker in met pianist Michel Camillo en een big band van 20 muzici op zijn album One More Once. Solo's door Paquito de Rivera op altsax, Giovanni Hidalgo op congas en luister naar Caribe.

Zo, daar komen we lekker mee binnen, toch? En dan gaan we verder met de wereldberoemde band Pink Martini. Die maakt al vele jaren heerlijke muziek. Van de uitgebreide discografie pakte ik het album Sympathique eruit en draai daarvan Donde Estás, Yolanda?

De grote band Afro-Cuban All-Stars die je nu gaat horen bestaat voor een deel uit leden van de ook bekende Buena Vista Social Club. Van het album Distinto Differente hoor je een stuk waarin de solo's gespeeld worden door David Alfaro op piano, Jesus Aguaya Ramos op trombone, Julito Padron op trompet en Amadito Valdez op timbalen. Zo, ik ben erdoor. De titel is Gandinga Mondongo y Sandunga.

Soms hoef je niet ver op de wereld te zoeken naar zomerse jazz. Uit eigen land bijvoorbeeld, met pianist Cor Bakker. Cor ging overigens wel met Jesse van Ruller, Clemens van der Veen en Hans van Oosterhout naar Italië om het album Elettra op te nemen. Klinkt heerlijk. Luister maar. Morro de São Paulo.

Ook Nederlands is de Cubop City Big Band met Lucas van Merwijk. Op het album Moray & More heeft dit flinke orkest een speciale gast, pianist Eddie Martinez, die ook alle arrangementen voor zijn rekening nam. We gaan lekker swingen met Que Humanidad.

0: is tijd voor de Jazz on Sunday Jazz Agenda.
1: Volgende week, zaterdag 15 en zondag 16 augustus... kun je diverse jazzmuzici gaan zien en horen bij Jazz in Catstown. Een festival op verschillende locaties in Helmond. Bijvoorbeeld zaterdagavond van 6 tot 8 uur... The Ghost, The King and I... met speciale gast tenorsaxofonist Jos Beren op het Havenplein. Het complete programma kun je vinden op www.jazz-in-catstown.nl. Ook wel passend bij het thema van vanavond, zomerse jazz en Latin, heb je ook nog het genre gypsy jazz, die je meerdere keer per jaar bij Café de Stam in Gerben kunt bezoeken. En nu ook bij Podium Azijnfabriek in Den Bosch. Op woensdag 26 augustus spelen daar muzici die tot de wereldtop in dit genre worden gerekend. Namelijk de gitaristen Stochelo en Moses Rosenberg, samen met bassist Daniel Guelli. Aanvang 8:30 s'avonds.
0: Heeft u een vraag of opmerking voor Jazz on Sunday? Wij verwachten uw e-mail graag op mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: We blijven nog even in Nederland met het Latin quintet Baya. De invloed van de Curaçao's Nederlandse pianist Randall Korse is duidelijk aanwezig bij deze fantastische band. Ik nam het album DOS erbij en draaide daarvan een compositie van Dizzy Gillespie. Of ik ga die nog draaien, moet ik zeggen. Gearrangeerd door percussionist Jens Kerkhoff en bassiste Mick Pauwe. Verder hoor je Jarmo Hogendijk op trompet en Lieber Torriente op drums. Con Alma.

Uit de cd-collectie van onze oud-collega Harry Hoebe haalde ik de cd Blue Bossa van Eddie Daniels op basklarinet en gitarist Bucky Pizzarelli. Luister naar de tweede versie van de titelsong door dit duo Blue Bossa.

Ook uit de kast van Harry Hoebe, de cd Latin American Suite van het grote orkest van Duke Ellington. In het hoesje vond ik nog de aankoopbon. Heerlijke jazz voor slechts €4,90 gekocht in Nijmegen. We draaien een opname uit 1968, Chico Quadradino.

Op het album Afro-Cuban van trompetist Kenny Dorham speelt hij met een achtkoppige band. Kenny Dorham componeerde dit stuk met een rustige piano-intro door Horace Silver, Cubaanse percussie door Carlos Valdez en een korte trombone-solo door J.J. Johnson. Lotus Flower.

0: Vanavond bij Jazz on Sunday luister je naar zomerse jazz en Latin. We hebben nog tijd voor een stuk van de Nederlandse band Fravra Sound. Voordat ik dat aankondig, bedanken technicus Frank van der Vloed en je presentator Henk van den Berg voor het luisteren. We hopen dat je hebt genoten. Volgende week zondag, dezelfde tijd, is er weer een uur Jazz on Sunday op MFM Brabant.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: Het septet Fravra Sound maakte in 2003 het album Cultiplex. Tot aan het nieuws van 8 uur hoor je daarvan een compositie van gitarist Andro Beswane met de titel die ik maar uitspreek zoals je hem schrijft, Bazé Kaunau. Frank en ik wensen je nog een fijne avond.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen de opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: FM.
1: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tennant Griekspoor is uitgeschakeld in de achterfinales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. MFM.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van der Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

free. Come on, girl.